0: Drie uur. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wils excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoke van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoke van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
6: Papa, de Hilverbode.
5: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.
3: Just a day, just an ordinary day.

0: uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: Frans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: drie uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluiten over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een finvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 4 uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, de Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
5: 5:00. Nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigrerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer, tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
7: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 6 uur. Nieuws.
4: Hey, Wouter de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
6: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp. Het team staat op scherp.
7: Missiles are ready to launch.
6: In je speakers staat een standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Haar naam is eigenlijk Jessica Ellen Cornish. Ze komt uit Engeland. Heeft gewerkt als achtergrondzangeres met Cyndi Lauper. En later gaat ze zelfs ook nog nummers schrijven voor Rihanna, Alicia Keys en Miley Cyrus. Ja, niet de minste dus, moet ik zeggen. Ja, goed. Vrijdagavond. We gaan beginnen, dames en heren. Ik heb er zin in. 6:06 op deze vrijdagavond, 25 september 2026, jaargang 7, show 321. Jessie G, daar had ik het net over, Domino. Dat was de eerste plaats voor deze vrijdagavond. 30 weken genoteerd in dit lijstje. Maar ja, helaas niet hoger gekomen als nummer 20. Tot 9 uur weer heel veel lekkere muziek, leut en alle andere dingen die we natuurlijk weer hebben meegenomen. Maar vanavond is hij weer terug op links, onze Ren Schapendonk.
1: Een hele goede avond.
0: Ja.
1: Daar ben ik weer, hè?
0: Ja, je bent er weer.
1: Ja, mooi. Ja,
0: 2 weken geleden had je even een snipperavond aangevraagd.
1: Ja, ja. Ja.
0: Bjorn zat voor jou. Het was ook erg gezellig, moet ik zeggen.
1: Ja, mooi.
0: Dat heeft ook weer erg leuk gedaan. Die heeft de lijst mee naar huis genomen. Ik denk dat hij 60 nieuwe nummers heeft toegevoegd aan zijn Spotify-lijst. Die hoorde de ene nieuwe plaat naar de andere voorbij komen.
1: Ja, precies.
0: Ik zeg, ga je ze nog in je lijstje zetten? Hij zegt, nou, ik neem de lijst wel mee naar huis. Dan kijk ik thuis wel wat ik doe. Ja, oké. Okay. Ja. Volgens mij zit hij nog te luisteren. Nou, hoop ik niet. Ik hoop dat je vanavond gewoon mee zit te luisteren, Bjorn. Hartstikke bedankt nog voor toen. Ja, vandaag, het is de laatste vrijdag van de maand, mensen.
1: Nou al.
0: September is alweer bijna voorbij.
1: Potverdorie.
0: Maar ja, als ik zeg de laatste vrijdag van de maand, dan zeg jij...
1: Ja, de mix.
0: De mix. De mixmarathon van DJ Bas straks in uurtje 3. En ik moet je heel eerlijk bekennen, normaal luister ik hem altijd. Alleen ik heb hem zelf nog niet gehoord.
1: Oh?
0: Ja.
1: Heb jij hem niet gehoord?
0: Nee.
1: Je luistert hem altijd?
0: Ja, nee, dat weet ik. Maar Bas die was heel laat met inleveren. Twee avonden heb ik geen tijd gehad. Dus ik denk van, nou weet je wat, ik laat me compleet verrassen vanavond.
1: Ja, ja, geef Bas maar de schuld, zeg je dan.
0: Nee, ja, normaal die heeft hem op maandagavond al binnen. Maar dat was deze keer niet. Nee, woensdag kreeg ik hem ergens of zo. Dus,
1: oh, oké. Okay.
0: Maar goed, woensdagavond weg. Donderdag had ik studiedag. Daar straks wat meer over. Donderdagavond ook nog even weg. En ja, vandaag is dan de show. Dus ja, dan is er weinig tijd om te luisteren natuurlijk. Want er moeten ook nog nieuwe nummers ingevoerd worden op de donderdagavond en de vrijdag. Dus ja, dan heb ik geen tijd om te luisteren. Hey, we gaan eerst even iets anders doen, want het is druk op de weg.
2: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Zou je niet zeggen, maar er is een brug afgesloten blijkbaar. Dus ja, ja die Merwedebrug, daar zijn ze opnieuw aan het asfalteren. Dus ja, daar kun je niet overheen. Nee, de A58, daar is het druk vandaag. Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvehout, 2,6 kilometer. File van 5 minuten, vertraging daar. Dat komt allemaal door stilstaand verkeer. Dan op diezelfde A58... Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Een file van 7 kilometer. 7 minuten vertraging. A58 Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 3 kilometer file. 3 minuten vertraging. En nog een keer op die A58 Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. 7 kilometer. 8 minuten vertraging. Komt door langzaam rijdend verkeer. A58 Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reesel. Een file van 7 kilometer. 6 minuten vertraging. Ook langzaam rijdend verkeer. En dan de A58 Tilburg naar Breda tussen Tilburg, Reeshoven en Bavel. Een file van 4 kilometer, 3 minuten vertraging al daar. En dan de laatste op diezelfde A58 Breda naar Bergen op Zoom. Ietsjes verder dus tussen Rozenel en Heerlen. 5 kilometer file als je daar nog naartoe moet. 3 minuten vertraging op je rit. Allemaal door langzaam rijdend verkeer. Nou, Rens, ben je er klaar voor of niet?
1: Ik wel.
0: Ja, denk je van het lukt wel?
1: Zeker.
0: Oké, we gaan beginnen.

0: Hij deed mee in 2023 voor het Songfestival van België. Gustav en Because of You. Ja, lekker blaadje hoor. Goh. Zo, de vrijdagavond. We zijn weer gestart tot 9 uur. De beste start van je weekend hier vanuit Hilvarenbeek. Velo Radio Weekend Vibes. Te beluisteren op de 96.0 FM. Natuurlijk op internet via verschillende kanalen en wegen. Via BTV zijn we ook te zien. Via het live kanaal van BTV op de website zijn we te zien. Ja, jongens, je kan het zo gek niet noemen, maar je kan ons overal vinden.
1: Overal?
0: Overal.
1: Dat is mooi.
0: Nergens zijn we te missen.
1: Precies toch? In ieder geval nergens in Beek.
0: En wereldwijd ook niet eigenlijk. Nee, maar ja, goed, dan moet je wel weten waar dat we zitten natuurlijk. Ja,
1: dat klopt.
0: Hey, de week is weer voorbij. En wat voor een weekje weer, jongens. Oh, wat een lekker weer is het geweest afgelopen dagen.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik liep om 5 uur naar de studio en ik had echt zoiets van... Ik wil niet. Ik wil niet gewoon lekker in het zonnetje blijven lopen.
1: Ja, dat.
0: Ja, oh, het was echt lekker, ja. Nou, weer heel veel nieuwe muziek vandaag uitkomen. En we hebben zometeen natuurlijk weer de tip en de top update. We gaan ook nog even kijken welke andere platen er uit zijn gekomen. Maar we hebben zometeen ook weer een Nederlands product. Nou ja, Nederlands, Hilvarenbeeks product zelfs.
1: Oh.
0: Want volgende week komt de single officieel pas online. En wij mogen hem al draaien. Vorige week heb ik hem binnengekregen, toen hebben we hem ook al gedraaid. De nieuwe plaat van Lefty Zennings en de Blackstone Riders heb ik zo voor je klaarstaan. En dat is met een plaat, Rens. Die moet je toch even luisteren. Ik krijg elke keer weer kippenvel als ik die plaat hoor.
1: Ik heb hem nog niet gehoord, dus zal deze...
0: Heb je hem niet gehoord?
1: Nee.
0: Nou, volgende week zijn Lefty en Patrick bij ons in de studio, 2 oktober. Dus dan gaan we er even over praten en gaan we even vragen... Waar komt die plaat nou vandaan? Waar komt de interesse nou vandaan? Lefty komt natuurlijk ook en dit is de debuutalbum van Lefty. Maar dat hoor je allemaal straks. De plaat heet Willy, The Wandering Gypsy and Me. En het is niet zo'n hele lange plaat als we zijn gewend van June Stick Scene. Hij duurt maar 2 minuten 46.
1: Oh, zo is
0: dat. Ja, nee, dat is om te doen toch, hè? Ja, dat bedoel ik. Over 2 weken is het zover, dames en heren. Dan ben ik lekker een weekend weg. Heeft de redactie eindelijk vrij. Maar niet heus. Want onze Jurgen die gaat natuurlijk de afwasvibes maken en presenteren samen met Rens. En Hein is er ook, heb ik begrepen. Dus dat allemaal over 2 weken, tussen 6 en 9 nu. Ben je al een beetje voorbereid op het feit dat je weer heel veel Nederlandstalig gaat horen, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, kun je ook niet.
1: Nee, je hebt nu eigenlijk gezegd dat ik me daar weer op voor moet bereiden.
0: Ja.
1: En ja, eerlijk gezegd, dat moet ik wel even doen. Want dat hele Nederlandse rompetomp muziek daar... dat vraagt wel wat moeite.
0: Ik kan je zeggen, er komt ook een plaat uit vandaag in de tipperaden met rompetompe muziek. Maar ik ga hem draaien hoor.
1: Oh,
0: even de voorbereiding op 9 oktober aanstaande.
1: Geef even een seintje, dan lopen we de studio uit.
0: Nou ja, jij moet eerst raden welke de platen door zijn gaan. Daarna ga ik hem meteen starten. Ja, dus als je iemand weg ziet lopen op televisie, dames en heren, dan is het onze Rens. Over televisie gesproken, ik vond het wel leuk. Vorige week zaterdag, ik heb zaterdagochtend ga ik al de boodschappen doen met de winkel hier op het pleintje. Ja. En op een gegeven moment loopt iemand in de gang, die ken ik, en die ziet mij van ver af aankomen. En die roept keihard de winkel: hey, Nick! Ik zeg, wat is? Ik zag jou gisteren op tv! Oh, shit. Ja, dat kan wel kloppen, ja.
2: De Weekend Pool.
0: Ja, dat is toch wel leuk.
1: Ja, leuk.
0: Iedereen stond echt te kijken in die winkel van, wie is dat dan? Nou ja, goed. De Weekend Pool, gisteravond om 19:30 gingen er 2 platen online. En mensen, er wordt weer een partij gestemd vandaag. Het is niet te geloven. We gaan straks de uitslag bekendmaken rond de klok van 8:15. 2 platen heb ik voor je klaarstaan die uit de top 40 komen. En dat zijn...

0: en Ol.
1: Ik zou dat jij je keuze al gemaakt had, in ieder geval.
2: Ik wel, ja.
1: Op twee plekjes nog wel zelfs. Ja, op twee. Heb je alle twee dezelfde of heb je...
2: Nee, alle twee dezelfde.
1: Oh, nee, jij doet ook wel eens dat je bij de een en bij de ander de ander.
2: Ja, maar dat gaat dan per ongeluk.
1: Ja, tuurlijk, dat zou ik ook zeggen, ja. Animal, Cat's Eye, die staat vandaag op plaatje 1. En Die Die, Shakira en de Burna Boy, die staan vandaag op plaatje 2. En is het nog steeds de koploper in de top 40? Ik laat het straks even aan je weten. Volgens mij wel, hoor. Komt wel goed. Welke plaat moeten we draaien? Instagram, Weekend Vibes, Slow Radio. Ga daar naartoe. Maak even de keuze in de stories. Plaatje 1 of plaatje 2. Het kan ook natuurlijk via weekendvibes.nl. Dat is onze website. Kun je nog veel meer vinden. Of je kunt even appen naar de studio. Plaatje 1 of plaatje 2 als tekst op 013-505-6030. Dus 013-505-6030. Dat is het appnummer van de studio. App dan even door of je plaatje 1 of plaatje 2 wilt horen. Wat zeg je? Oh, wil je ze nog een keer horen? Ja, dat kan. Dit zijn ze horen naar.

0: weekend.
1: Oh. Ik zie jou zo kijken, Rens. Heb je wel de goede keuze gemaakt, of niet?
2: Ja, nou begint toch te twijfelen.
1: Ja, dat dacht ik al. Ik zie dat gezichtje zo. Stemmen kan tot 7:30. Dus je hebt nog een uur. En...

0: De allerlekkerste hits van toen. En de beste hits van nu. Beter kan je weekend niet starten. Tot 9 uur, Weekend Vibes. Met Nick van Hees.
1: Three fingers whiskey.

0: Volgende week vrijdag zijn ze beiden in de studio. Patrick de Kok en Lefty Zennings. Willy the One Ring Gypsy en me. Wat is dit toch een lekkere, heerlijke, rustige plaats. Met toch wel een beetje June 16 vibes erin, vind ik.
1: Ja, het is wel lekker rustig. En het,
0: ja. Lefty Zennings en de Black Stone Riders hier op Flow Radio. Zometeen de tip en de top update. Je moet hem nog even laten landen, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat dacht ik wel. Sam Barber nu op de radio, The More I Home. Weekend 5 is nog tot aan de klok van 9 uur op deze vrijdagavond 25 september.

0: Ik wou zeggen, Rens, doe jij wel een beetje voorzichtig met je haar? Want je zit allemaal zo door je haar te wrijven. Maar ja, je moet er wel een beetje zuinig op zijn, jij, hè?
1: Het valt steeds meer uit. Ja, het is echt, het is niet goed, toch?
0: Wat ga je eraan doen?
1: Ja, wat kan ik eraan doen? Niks.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het valt uit. Ja, ja, het heeft iets met
0: familie te maken. Of niet?
1: Waarschijnlijk een stukje genen, maar ook een stukje stress, stukje druk.
0: Je moet het gewoon even rustig aan doen. Dat is eigenlijk meer de bedoeling.
1: Ja, maar ik vind het toch zo leuk om dingen te doen.
0: Ja, nee, dat weet ik ook. Ja. Maar ja, af en toe moet je een keer op de rem trappen.
1: Ja, maar dat vind ik ook allemaal zo saai.
0: Ja, totdat iemand anders het doet.
1: Doen te scrollen.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. We gaan naar de tip en de top-update. Er zijn weer plaatjes uitgekomen vandaag in de tipparade. 8 stuks, maar wel te verstaan. En dan betekent dus ook dat er 8 platen moeten verdwijnen. En dit zijn de 8 die verdwenen zijn vandaag. Bente en Parachute, die is uit de lijst verdwijnen. En ook uit de tipparade geschoten. Luna met Schoonzoon. Rutger van Barneveld, Zomer, Zon en Strand. Ja, dat is ondertussen wel voorbij. Dus die is de tipparade uit. Maar gaat die door naar de top 40? Je weet het nooit. Isabel Usher en Niemand Wil een Popster, ook die is verdwenen. Coulter en Trapped vind ik weer een hele leuke plaat. Ook die is verdwenen uit de tipparade. Tino Martin en Billy Dance, vorige week zaten ze nog in de weekendpol. Ik hoor niks geks. Nee, ik ook niet meer, want ze zijn uit de tipparade gevallen. De Bankzitters en Robert van Hemert met Rapido, ook die zijn verdwenen uit de tipparade. En Klas, Antoon en Boef met 100 tranen, die zijn ook uit de tipparade verdwenen. 8 nieuwe platen komen daarvoor in de plaats, met ook een re-entry weer vandaag. Oh. Op nummer 30 binnengekomen, de nieuwe van Taylor Swift. Erg leuke plaat, moet ik zeggen. Patient Zero, die gaan we om 9 uur nog even draaien als we non-stop gaan beginnen. Op nummer 29, misschien dat je hem over 2 weken voorbij hoort komen. Glibberen van Ray en Beer.
1: Ja, die is leuk.
0: Ja, ja, toch wel?
1: Ja, ja.
0: Ja, die wil ik dadelijk gaan draaien.
1: Nou, mooi.
0: Nee, jij zou gaan lopen.
1: Ja, ja, maar dit is...
0: Oh, oké, okay. ja, sprak ik ze nu weer. 28, Jugal en David Guetta, French Montana en Shine. En weet je wat nou het leuke is? Die is vandaag in de tipparade binnenkomen. Wij op Flow Radio, wij draaien hem al 12 weken.
1: Al 12 weken.
0: Ja, en nou komt hij daar in één keer binnenvallen.
1: Ja.
0: Dat is toch raar af en toe hoe dat kan lopen, hè?
1: Nou, dat laat maar zien dat wij een vooruitstrevend radiostation zijn.
0: Ja, zou het door ons komen, denk je?
1: Ja, dat
0: toch wel? Oké. Okay. Ja. Nou, Carol G en Jude Line en Baby Wow op 22 binnengekomen. 2 weken draaien we al op de zender. Nicole Kidman, de nieuwe single van Adela, die is binnengekomen nummer 21. Op nummer 18, Jamie Miller en Baby Doll. Ook een leuke plaat, moet ik zeggen. Die gaan we straks ook nog even draaien. Kevin en Joey AK, Pistache op nummer 12. En daar hebben we dan de re-entry binnengekomen. Nummer 8 is toch vrij hoog in een lijst van 30. Zo. Malcolm Todd en Earrings, die heeft er al eerder in gestaan. En die is toen eruit gevallen en is vandaag dus weer teruggekomen. Nou, 4 platen moeten dus uit de top 40. Want er gaan 4 plaatjes van die tipparade gaan door. Oh. En dat betekent dat Just Take, Jack Style en John met Turn the Lights Off na 30 weken de top 40 gaan verlaten. 12 weken heeft erin gestaan Movis Joe en Pilay. Somber en Homewrecker. 32 weken in die top 40 lijst gestaan. En sinds vandaag dus niet meer. Carol G en Bruno Mars, ja, die hebben niet zo'n heel lang leven gehad in de top 40. 5 weken geleden kwamen ze erin. En ze zijn er gewoon stil van.
1: Ja.
0: Ook verdwenen.
1: Ook verdwenen.
0: Nou, 4 nieuwe platen moeten er dus terugkomen in die lijst, Rens Schapendonk. En nou is het altijd leuk om een spelletje te doen. Want ik heb een stroopwafeltje klaar liggen voor onze Rens. Heeft hij die andere al op?
1: Ja.
0: Ja, die is al naar binnen.
1: Ja, die is al binnen geleerd, Nick.
0: 4 platen, Rens Schapendonk, moet ik hebben voor jou. Welke gaan het worden?
1: Het is zo lastig, want ik ken ze allemaal. Dus ja,
0: dat is in ieder geval een goed teken dat je ze kent.
1: Ja, maar dat maakt het ook extra lastig.
0: Ja, maar dat gebeurt niet altijd.
1: Nee. Ja, ik weet dat Kulas met Antoon en Boef... Dat bij de Rode Radiozender volgens mij was dat alarmschijf.
0: Ik heb geen idee, ik durf het niet te zeggen. Ik luister Flow Radio op mijn werk.
1: Dus dan doen we dat, denk ik. 100 tranen als eerste.
0: 100 tranen van?
1: Kulas, Antoon en Boef.
0: Ja, Klas. Klas, Antoon en Boef, 100 tranen. Is die binnengekomen vandaag? Ja. Binnenkomen op nummer 14. Ja. Dat is vrij hoog.
1: Hoog.
0: Ja, 14. Hoogste nieuwe binnenkomen vandaag.
1: Maar Antoon heeft volgens mij ook al lang niks meer uitgebracht.
0: Nee, niet echt. Nee.
1: Nee. Ja, en dan... Bankzitters is ook enorm een hype natuurlijk. Alleen ik zie op TikTok dat het nummer niet zo goed ontvangen wordt. Maar ik ga hem denk ik toch wagen. Dus Bankzitters en Robert van Hemert met Rapido.
0: Rapido, is die binnenkomen in de top 40 vandaag? Jazeker, okay. Op nummer 34.
1: Oh, nou. De grootste meme denk ik wel op social media is Rutger van Barneveld met Zomer, Zon en Strand. Dus ik denk dat ik daar gewoon even voor ga.
0: Rutger Barneveld, Zomer, Zon en Strand. Is die goed? Ja of nee?
1: Ah, shit.
0: Dat is jammer.
1: Shit.
0: Nou, je mag er nog één. Je hebt nog 19 seconden.
1: Ja. Bente en Parachute.
0: Bente en Parachute. Jazeker, ja, binnenkomen met 39. Luna? Nee, Isabel Usher en niemand wil een popster.
1: Nou.
0: Ja, dat is een upcoming artiest. Binnenkomen nummer 20 vandaag. Ach, Rens toch. Je hebt hem niet.
1: Net niet.
0: Nee, net niet, helaas.
1: Shit.
0: Oh, potverdorie toch.
1: Nou ja, het is wat het is.
0: Nou ja, ja, inderdaad. Moeten ermee leren leven. Maar goed, nieuwe muziek betekent wel dat we nieuwe muziek gaan draaien.
1: Yes.
0: En jij zei toen straks dat je zou gaan lopen, maar net hoor ik op links dat dit toch een hele leuke plaat is.
1: Ja.
0: Ray en Beer, waar komen ze dan toch in één keer vandaag vandaan? De vorige plaat, die heb ik ook niet gedraaid, want daar komt een, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Kutziekte in voor, dus ik had zoiets
1: Klopt.
0: Van, nee, dat ga ik niet doen. Ik heb hem ook niet in een non-stop laten draaien. Maar deze wel, die is leuk. Ray en Beer met een nieuwe single. Dit is Glibberen.
2: Maar ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

0: Nieuwe muziek van Ray en Beer.
1: Die was het goed.
0: Ja, nou dankjewel. Vega Venom met muziek. Ja, komt ie.
2: Gezelliger kan het echt niet worden.
0: Oh, jawel hoor.
2: Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in.
0: Yes.
2: Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Blijf uit 2024. Dasha en Did It and I, die heb ik voor je klaarstaan. We gaan eerst naar België. Milk Inc. en Unstoppable.

Eindig jouw werkweek met alleen maar hits en de nodige dosis humo. Leuker kan je weekend niet starten. Stem tot 9 uur af op Weekend Vibes.

0: wel leuk om hem even terug te horen een keer, hè? Dindai Dasha 2024.
1: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Er staan nog twee files op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Mogestel, file van 3 kilometer. 7 minuten vertraging komt allemaal door stilstaand verkeer. En op dezelfde A58 Tilburg naar Breda tussen Tilburg, Heeshof en Bavel, een file van 6 kilometer. Daar heb je 6 minuten vertraging. En dat komt allemaal door langzaam rijdend verkeer.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ja, Rens, wat gaat het doen, jongen?
2: Ja, wat vond je van het weer afgelopen week?
0: Ja, ik heb het dus straks al gezegd. Vond heerlijk. Vond heerlijk. Ik vond het echt lekker. Ja, kids hebben ook heel de week buiten zitten eten. Gewoon.
2: Oh.
0: Ja, maakt niet uit of de zon een heel klein beetje scheen of vandaag heel veel scheen. Ze gingen gewoon lekker naar buiten. Gingen ze aan de picknicktafel zitten.
2: En heb jij nog dingen anders gedaan dan normaal? Of?
0: Ja, ik heb mijn brood achterstevoren opgegeten. Okay.
2: Brood achter... Wat is dit nou hier? Nee.
0: Ja, je vraagt of ik nog iets anders heb gedaan. Ja, nou dat.
2: Oké, nou snel door naar het weer. Vanavond blijft het gelukkig droog, maar op veel plaatsen is het nog wel bewolkt. Het koelt snel af om 9 uur, aan het eind van het programma, is het 11 tot 16 graden. Vannacht trekt geleidelijk meer bewolking vanuit het westen over het land. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar aan het einde van de nacht stijgt in het noorden de kans op een beetje regen. In het binnenland koelt het af naar 7 tot 10 graden. Morgenochtend is het in het noorden en westen geheel bewolkt. In de rest van het land is het droog en wisselend bewolkt, met in het zuidoosten het meeste ruimte voor de zon. Om 9 uur is het 10 tot 15 graden. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Daarbij is het wisselend bewolkt en komt ook in de kustprovincies de zon geleidelijk vaker tevoorschijn. Het wordt 21 tot 22 graden in Brabant en Limburg. Morgenavond is het droog en neemt het aandeel bewolking in het weerbeeld verder af. Met op steeds meer plaatsen brede opklaringen zakt het kwik naar waarde tussen de 10 en 15 graden. Morgennacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen de 8 en de 11 graden met wat mist. Dan de zondag. Op de zondag lost eventuele mist in de ochtend op en is het wisselend bewolkt met geregeld wat zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 24 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En zondagavond kan in het westen en vooral het noordwesten een beetje regen vallen. En het weer na zondag, dat hoor je in uurtje 3.
0: Nou, goed, dankjewel, tot zover.
1: De Weekendpool.
0: Die staat ook nog open. Gisteravond om 19:30 gingen er 2 plaatjes online tegenover elkaar. En jij moet de keuze maken welke plaat wij gaan draaien rond de klok van 19:45. Dus over een uurtje moeten we het zeker weten. Nou ja, over 3 kwartier moeten we het al zeker weten. Want dan gaan we de lijn er namelijk sluiten. Jij mag de keuze doorgeven. Plaatje 1 of plaatje 2. Ik zal even laten horen welke dat ik tegenover elkaar heb gezet. Het zijn 2 top 40 nummertjes.
2: Hoi.
0: Ja, best.

0: Rick and Paul.
1: Plaatje 1 staat vandaag Cat's Eye en Animal. En op plaatje 2, daar staat die nummer 1 notering. Hij staat nog steeds op nummer 1 na vandaag. Shakira en Burna Boy en Die Die. Je bent echt aan het twijfelen, of niet?
2: Ja, ik wil je bijna vragen om mijn stem om te draaien.
1: Nee, hij telt al mee. Hij zit al in de telling. Dus nee. Wat heb je gekozen dan?
2: Ja, Die Die.
1: Die Die.
2: Maar dat nummer heb ik al zoveel gehoord.
1: Oh, je gaat liever voor Cat's Eye. Oh.
2: Ja, Cat's Eye klinkt ook wel goed.
1: Nou, dat is jammer. Rens heeft gekozen voor Die Die. Wil jij dat ook? Laat het dan even weten via Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga naar de stories, maak daar even je keuze. Je kunt ook gaan naar weekendvibesflowradio.nl. Daar staat hij gewoon op de website. Maak daar ook even je keuze. Plaatje 1 of plaatje 2 als tekst doorsturen kan ook naar de studio op de app 013-505-6030. Dus via de app plaatje 1 of plaatje 2 even sturen. Dat deed Peter ook. 013-505-6030. Ik laat ze nog één keer horen.
2: Yes.
1: Rens.
2: Leuk.
1: Hey, gewoon om jou even te pesten.
0: Ja. Plaatje 1.

0: De Weekend Hole.
1: Ja, het is ook niet makkelijk. Ik moet gewoon heel eerlijk zeggen. Het is niet makkelijk vandaag. We gaan naar een groep. De Nits in de Dutch Mountains. Ze maakten de plaat in 1987. 11 weken genoteerd met hoogste positie nummer 21.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings.
1: In de Dutch Mountains, de net op Flow Radio. Ja, dan denk je van, wat start hij nu weer in? Ja, Rens Gapendonk, ik moet jou eens even spreken.
2: Ja.
1: Want wat doe jij met kerst, de eerste kerstdag? Want ik denk dat wij live gaan.
2: Helemaal vol vergeten. Dat doe ik op de eerste kerstdag.
1: En dan s'avonds tussen 6 en 9 alles uitboeren, zeker?
2: Ja.
1: Ja, nee, dat dacht ik ook. Nee, wij krijgen natuurlijk nog over 2 weken de afwasvibes. We hebben natuurlijk over een aantal weken hebben we nog de foute vibes. Gaan we leuk allemaal foute plaatjes draaien. Maar ook kerstmis komt eraan. En wij zitten dit jaar op eerste kerstdag. En maar eerste kerstdag hebben wij ook ons 1000ste uur namelijk.
2: Ja, dan moet ik eigenlijk wel komen, hè.
1: En volgens mij ook het eerste uur. Nou, ik heb bij ons thuis heb ik al gezegd van jongens, hou er rekening mee dat we dit jaar op tweede kerstdag bij elkaar komen. Want waarschijnlijk zit ik gewoon live in de studio. Ik vind dat we moeten niet tapen, vind ik. Ik vind dat we dat gewoon live moeten doen. Dan maken we er hier maar iets gezelligs van.
2: Ja, toch? Eens. Ja, maar ja, ik moet even kijken hoe dat. Want ik heb ook nog een schoolfamilie waar ik.
1: Ja, nou goed, er is ook nog een derde kerstdag, hè?
2: Ja, maar dat zit bij scouting, de derde kerstdag.
1: De derde kerstdag bij scouting?
2: Ja, dan gaan we een jacuzzi bouwen.
1: Een jacuzzi bouwen?
2: Ja.
1: Oh, dat weer. Ja. Oh, dat verhaal.
2: Met een heel bioscoop en een glijbaan. En een,
1: nou, dan denk je je schoolfamilie gewoon lekker mee.
2: Ja.
1: Ja. Kan toch?
2: Ik denk dat die stel achterover slaan als ze zien wat voor lompe dingen wij doen.
1: Nou, dan zijn ze zo weer naar huis.
2: Ja,
1: maar heb je daar geen last meer van de rest?
2: Mijn schoolfamilie is leuk.
1: Oh, ja, maar dan doen ze vast wel mee.
2: Ja, ja.
1: Toch?
2: Kan ook wel, dat kan ook wel.
1: Nee, ik moet onze Jurgen nog even vragen, maar die zie ik volgende week weer. Dus ik denk dat ik live ga zitten, jongens. Het 1000ste uur, dat moeten we gewoon even meemaken. Al kom je maar een uur, anderhalf uur, maakt me niet uit.
2: Ja, dat kan ik misschien nog wel rekenen.
1: Ja, nee. Anders geef het telefoonnummer van Iels maar eens even aan. Ja, dan ga ik het al eens even regelen. Ja. Dat zal de baas zelf.
2: Maar hoeveelste uur is ook echt de 1000ste uur?
1: Ja, volgens mij het eerste als ik me niet vergis.
2: Meteen al?
1: Ja, volgens mij wel.
2: Woe!
1: 6 uur. Nou, dan kan je om 7 uur aan tafel toch? Half 8.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, nou, eerder ga je toch niet aan tafel volgens mij, of wel? Gaan jullie 's middags al zitten?
2: Ja, wij gaan meestal wel vroeg, maar ik kan wel kijken of ik...
1: Oh ja, jullie zijn weer een uitzondering natuurlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, we moeten weer bijzonder zijn, hè.
1: Nou, ik zou maar even informeren, want we gaan gewoon live de eerste kerstdag, dames en heren. Ah, dat wordt gezellig met kersttollen en kersttaarten en weet ik het allemaal.
2: Ja, we gaan ook eten.
1: Ja, rondé, oh my god, zeggen we dan ook. She's got-

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Wouter Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
2: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
2: En de coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Piet, de website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in AMB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
8: Het is weer vrijdagavond.
9: Het is weer vrijdagavond.
8: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio. Here we go.

0: Ik had echt gedacht dat dit al veel ouder was, maar het is 2021. Avril Lavigne en Bite Me. Oh, Rens, nee. Ik had het niet tegen jou, joh.
1: Nee.
0: Lekkere plaat, even lekker stevig beginnen. Een tweede uurtje Weekend Vibe, 6:06. Een hele goede avond. Welkom op deze vrijdag 25 september 2026. Uitzending 321 alweer. Ja, het gaat hard als het gezellig is. En elke week is het gezellig natuurlijk. Hè. We zorgen de beste start van jouw weekend. Als je zit te luisteren of zit te kijken via BeekTV, via de, hoe heet dat, via Kijk Live, hè, op onze website. Kan allemaal, je kan ons altijd overal ontvangen tussen 6 en 9 uur. En zo ook over 2 weken. Dan is dat ook allemaal gewoon op televisie te zien als ons Jurgen hier staat. In plaats van dat ik hier zit. Want ik ga lekker een weekendje weg met de familie. Dus dat betekent dat Jurgen en Rens weer volop dikke pret. Ik zie Rens ja. Kijken zo van... Oh, oh nee. Nou ja, in ieder geval tot 9 uur alleen maar Nederlands product. Nederlandstalig, Engelstalig, maar wel allemaal van Nederlandse artiesten. Dat is ook wel erg leuk om dat een keer als thema-uitzending te hebben. Dat is over 2 weken, 9 oktober aanstaande tussen 6 en 9 uur. Ja, ook dan weer gewoon luisteren en kijken natuurlijk. Hè. Ik beloof het. Nou ja, ik kan het eigenlijk niet beloven, want ik weet niet wat we 's avonds gaan doen. Maar ik probeer wel te luisteren met een oortje in. Vorig jaar heeft mijn moeder ook mee zitten luisteren. Hadden we mijn oortje in. Ja, dat was best leuk. Mijn moeder zat wel te genieten op de bank. Ondertussen was puzzeltje aan maken. Ja, nee, oh, ik kan wel niet zo. Zitten elke week te kijken en te luisteren. Dus dankjewel, man. Leuk. Muziek is nog onderweg. Ik heb dit uur geen 1 nieuwe platen, maar ik heb 2 nieuwe platen.
2: Zo.
0: 1 plaatje die in de top in de tipperaad is gekomen vandaag. En 1 plaat die gewoon lekker is uitgekomen. En dat is een groep dames die vroeger heel veel platen hebben gemaakt.
1: Oh.
0: Een tijd niks van zich hebben laten horen. En vandaag weer terug zijn. En in februari zelfs een album uitkomt weer. Ja.
3: De Weekendpool.
0: Nee, dat gaat niet over de Weekendpool. Die staat wel voor je klaar. Sinds gisteravond 19:30. 2 platen tegenover elkaar. Op deze 25 september moet jij de keuze maken welke plaat wij gaan draaien over een 37 minuutjes.
1: Ja.
0: Stemmen kan tot 19:30. En dan denk je bij jezelf van ja, op welke platen kan ik dan stemmen? Nou, dat kan op deze.

0: en Hole.
1: Ja, plaatje 1, daar staat Cat's Eye met Animal. En op plaatje 2 staat Shakira met Burnout Boy. En Die Die, nog steeds nummer 1 van de top 40 van dit moment. Stemmen kan via Weekend Vibe Slow Radio op Instagram. Ga even naar de stories. Het kan ook via onze website weekendvibeslowradio.nl. Daar vind je hem vanzelf ergens. En wat veel makkelijker is, is even een appje sturen naar de studio. 013-505-6030. En dan door de tekst plaatje 1 of plaatje 2. Doe het snel om half 8. Dan gaan we de lijnen gewoon sluiten.

0: Wat een wereldnummer dit natuurlijk. Oh, 2002, 24 jaar geleden. Coldplay kwam met deze plaat Clocks. Daarna is er nog een hele leuke, mooie andere versie. Rhythm del Mundo heeft daar nog een samenwerking mee aangegaan. En die heet ook Clocks, maar dan in een zomers jasje. Zo, het is vrijdagavond, 25 september. Wat heb jij gedaan deze week? Wat hebben wij gedaan deze week? Nou, ik ben gewoon weer lekker aan het werk geweest op school. Het was weer erg gezellig. We hebben hele leuke, toffe leerlingen dit jaar. Het worden er wel steeds meer. Ik begreep dat er nog steeds aan het zij-instromen zijn van andere scholen. Dus ja, het wordt echt het wordt een flink aantal. Maar dat wil wel wat zeggen natuurlijk voor onze school. Want we zijn ooit klein begonnen. Toen ik 7 jaar geleden daar begon, hadden we 185 leerlingen. En ondertussen hebben we er 233. Ja. Dus ja, dat is toch wel flink aan het groeien natuurlijk. Hè,
1: ja,
0: dat is wel erg lekker hoor. Zometeen heb ik nog nieuwe muziek voor je klaarstaan. Ook nog een plaatje die gewoon uit heel ver en B komt. Waarvan het eigenlijk weer tijd wordt dat we weer eens nieuwe muziek gaan horen. Maar hij mij laatst vertelde dat hij een andere weg is ingeslagen. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat dat gaat horen. We hebben trouwens bij ons op school over school gesproken. We hebben vandaag 2 nieuwe bewoners op school gekregen.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Dieren.
0: Steve en Stoof.
1: Steve, oh jee.
0: 2 goudvissen. Ja, de leerlingen hebben zo lang zitten zeuren bij mij. Mogen wij goudvis in het lokaal? Mogen wij goudvis in het lokaal? Ik had echt zoiets van, ja hallo, wie gaat dan weer verzorgen voor dat beest? Nou, ze hebben plechtig beloofd dat ze dat zelf gaan doen.
1: Okay.
0: Zelf het aquarium schoongemaakt. Nou ja, aquariumpje, dat is niet zo'n hele grote bak.
1: Yeah.
0: En vandaag zou Steve en eigenlijk zou Steve alleen komen, maar dat vonden ze net iets te zielig, dus ze hebben Stoof er ook bij gekocht.
1: Okay.
0: Steve en Stoof. Dus straks na schooltijd, na de laatste les, zijn ze naar de dierenwinkel geweest. Ze kwamen terug met een zak met water, er zaten 2 vissen in.
1: Ja, leuk.
0: Ja, nou ja, ik zal het wel zien maandag of dat ze nog leven. Of dat ze niet ondersteboven drijven, zeg maar.
1: Okay.
0: Dat ze in een of ander kabeltje verwikkeld zijn. Ja, dat dus. Ik zei het al, nieuwe muziek is onderweg. En ook muziek uit heel ver een week. Maar even kijken, wie komt daar nou weer binnen, jongens?
2: Wow, dat
0: het is onze Corrie weer.
2: Met

Hij meldde zich laatst op de app. Hij zegt, Nick, ik ben een andere weg ingeslagen. Er komt voorlopig even geen plaat uit, want ik ben iets nieuws aan het maken. Ik ben met iets nieuws bezig. Moos de Bee hier uit Hilvarenbeek. Deze plaat maakte hij samen met Niels en Lil Nami in 2025. Toch wel een lekker plaatje die we vaker draaien en ook in de non-stop voorbij komt. Ja. En over nieuwe platen gesproken. Een plaat die vandaag is uitgekomen, maar die misschien nog niet in de hitlijsten staat. Dat is een plaat van een groep die na 26 jaar weer een album uit gaat brengen. Op 12 februari verschijnt dit album. Ik heb het namelijk over de Sugar Babes. Ze hebben een heel leuk nieuw nummer uitgebracht dat gisteren is uitgekomen. Ja, gisteravond, vannacht moet ik eigenlijk zeggen. En ik had zoiets van, ik moet die gewoon draaien. Ik heb straks ook nog in uurtje 3 een andere groep die heel erg bekend was in de jaren 90 en 2000. Daar straks ook wat meer over, want die hebben ook weer een nieuwe plaat gemaakt en die klinkt ook erg lekker, moet ik zeggen. Ja, ze hebben al veel platen uitgebracht, die Sugar Babes. Maar ik ga hem toch laten horen. De nieuwe single die vandaag is uitgekomen, dit is die. Hij klinkt een beetje rauw, maar hij wordt erg lekker, hoor. De nieuwe single die heet Ghost. Je hoort hem nu op Flow Radio.

0: heerlijke nieuwe sound van de Sugar Babes Ghost. Die vandaag is uitgekomen en wij hebben hem al lekker gedraaid hier op Flow Radio. Ja, we kennen natuurlijk nog veel meer platen van de Sugar Babes, want ze begonnen allemaal met Overload. Daarna had je ook nog Round Round en Red Dress. Maar wat die mij eigenlijk meer in het geheugen is blijven zitten, dus dat is toch wel Push the Button. Dat vind ik ook wel een heerlijk plaatje.
1: Ja?
0: Ja, dat vind ik een heerlijk plaatje. Misschien dat ik die toch nog eens een keertje in moet starten. Over instarten gesproken, ik geef Rens aan de tand voelen.
1: Ja.
2: Dit is Politiek Praatje met Rens Schapendonk.
0: Ja, Rens.
1: Het is weer zo weg.
0: Ja, weer wordt aan de gemeenteraad van de agenda gehaald in Hilvarenbeek. Waarom? Hoezo? Wat dan?
1: Wat een frame. Ik heb me echt helemaal op zitten vreten. Het is echt gewoon puur een onhandige samenloop van omstandigheden.
0: Is er niks te behandelen of zo dan?
1: Nee, kijk, wat het is wij hebben echt net voor de zomervakantie een nieuw college, nieuwe wethouders geïnstalleerd. En Sjoerd bijvoorbeeld, die was net getrouwd, die ging op huwelijksreis.
0: Sjoerd Maillet, heb je het over?
1: Sjoerd Maillet, ja. En Wouter had ook al een vakantie met een gezin gepland, dus...
0: Ja, zoals ook in het artikel, Wouter Bolle.
1: Ja, zoals ook in het artikel staat, ze waren in september pas weer helemaal compleet.
0: En wat had Cathy dan? Cathy Noordegraaf?
1: Ja, die was ook op vakantie met een gezin. maar dat stond allemaal gepland.
0: Oh, jongens.
1: En eigenlijk zou de ambtelijke organisatie door moeten lopen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen omdat het vorige college... eigenlijk ook heeft gezegd van, joh, er komt een hele nieuwe samenstelling. Hooiberg komt in de oppositie. CDA en VVD komen in de coalitie. Dan wachten we maar even, even handjes er vanaf.
0: Ja.
1: En daardoor ligt er eigenlijk gewoon geen dossier.
0: Oh, wat slordig.
1: Ja, er liggen wel wat dingen, alleen die konden we doorschuiven. Omdat dat ten eerste ook niet van een spoedeisend karakter was. En ten tweede, dat we dachten van we kunnen deze tijd ook gewoon goed gebruiken om naar de inwoners te gaan en met mensen te praten en informatie op te halen.
0: Ja, maar wordt dat ook gedaan dan?
1: Ik doe dat zeker.
0: Ja, jij, maar ik heb het niet alleen over jou. Er zijn natuurlijk meer mensen die...
1: Ja, maar ik ga niet iedereen verplichten om dat natuurlijk te doen. Maar in basis is daar de tijd voor.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we gedacht van, het zou zonde zijn als je dan voor één dossier elke week moet vergaderen. Dus doen we dat niet en schuiven we dat door, want dat kan. En dan kunnen we die tijd voor andere dingen gebruiken. Bijvoorbeeld met inwoners in gesprek. Dus,
0: Oké, en wanneer is dan de eerstvolgende raadsvergadering?
1: De eerstvolgende raadsvergadering is op 11 november.
0: 11 november. Kees Michels. Kees Michels. Ja, er komt iemand binnen die zegt dat is niet waar. Dat is niet waar.
1: Kom dan.
0: Kees Michels komt nu binnen. Die doet altijd de techniek. Kees, wat is er aan de hand, joh? Even wachten. Wat is er?
3: De raadsvergadering is geannuleerd.
0: Geannuleerd?
3: Ja.
0: Ja, voor 1 oktober. Ja, nee, maar we hebben het over 11 november nu.
1: De volgende
0: die gaat wel door. Ja, hè.
1: Zeker.
0: Godsamme zeg. Ik denk dat doen we fout.
1: Nee. En daarvoor zijn natuurlijk nog heel veel vergaderingen vooraf om dingen te behandelen. Dus het begint ook echt 8 oktober weer.
0: Oké.
1: Dus
0: 11 november moet je even in je agenda zetten, Kees. Dan is goed. 11 november, dus de raadsvergadering ook weer te beluisteren.
1: Maar er zit echt helemaal niks achter. Dus vergeet dat lekker. En we zijn gewoon lekker in gesprek.
0: Nou, dat is goed. Nou, goed. Ik hou je eraan. 11 november dus, de raadsvergadering van Hilvarenbeek met nieuwe onderwerpen. En dan is het, dan duurt het tot 1 uur of 3 s'nachts, denk ik. Want dan is er gewoon heel veel te bespreken, denk ik.
1: Ja, 50 miljoen verdelen. Nou, dat is te bespreken. Ja.
0: Ik weet nog wel een bankrekeningnummer waar het
1: Ja, precies.
0: Nieuwe muziek op de radio. Fontaine's DC, Marianne. Plaatje die vorige week is uitgekomen.

0: beetje meeslepend. Maar wel erg lekker. Vorige week uitgekomen Fontaine's DC en Marianne. En je hoort hem ondertussen gewoon voorbij komen in een non-stop van Flow Radio. 24 uur per dag, 7 dagen per week. 7:30 geweest, we gaan het doen. We gaan die lijnen sluiten. Het is voorbij. Als je nog wil stemmen, moet je wel heel snel zijn. 5, 4, 3, 2, 1. Nou, ik zal nog heel even wachten dan. Nou, tot zover, dankjewel. Leuk melodietje was dat daarin.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan het wel. Dankjewel. Om 7:15 gaan we de winnaar hier bekendmaken. Is er een winnaar, ja of nee? Je hoort het over een kleine 15 minuten. Maar we gaan eerst even wat anders doen. Want we gaan de kelder in, dames en heren. Dan denk je bij jezelf, hè, gaan we de kelder in? Ja, we gaan de kelder in, dames en heren. Ja, daar gaat hij weer. Hoppatee, we gaan lekker naar beneden. En we gaan naar ons casino. En onze Rens zal moeten gaan staan.
1: Ja.
0: Ja, want we gaan een spelletje spelen.
1: Is die verhuisd naar de kelder?
0: Ja. Oh. Nou, hij is gewoon verhuisd naar de kelder, ja.
1: Zo.
0: Dat bedoel ik.
1: Wat rust.
0: Ja, wel lekker, hè?
1: Oh.
0: Maar het tocht een beetje, volgens mij.
1: Nou, het...
0: Tini! Ik denk dat Tini een scheetje heeft laten. Tini! Doe eens even de deur dicht, alsjeblieft. Nou, goed, tot zover. Dat komt allemaal goed, denk ik. Wij gaan een spelletje spelen, dames en heren.
1: Ja.
0: Dankjewel! Je moet ook altijd meteen zo'n chagrijnig.
1: Ja, ja.
0: We hebben een weekendroulette voor ons neus liggen. Ik zal even schakelen op de camera's, dames en heren. De roulette-tafel ligt hier voor ons neus en daar staat een getalletje op. Daar staan veel getalletjes op, 37 stuks, 0 tot en met 36. En achter elk getalletje wat hier op de tafel ligt, daar zit een plaatje in. We hebben een digitale platenbak hier voor mijn neus. En daar zitten 37 plaatjes in en wat reserveplaatjes, want elke week draaien we er een natuurlijk. Dan moet die er weer uit en dan wordt er weer een nieuwe voor in de plaats gezet. Ik noem even een paar dingen. Total Touch, Kadok, De Dijk, Golden Earring, Tony DeBar, Carlos Johnson. Ik hou op. Het is altijd weer een verrassing wat het gaat worden. En om daar een soort van verrassingselement van te maken, hebben wij besloten om een gokje te wagen. En gaan wij kijken of dat wij het juiste getalletje kunnen raden wat uit de weekendroulette wordt gedraaid. Onze Rens die heeft al een paar jaar minder geluk. Ik hoop dat het vandaag over is,
1: echt?
0: Dat het voorbij is. Maar volgens mij ben jij dezelfde tactiek aan het hanteren als onze Jurgen.
1: Zeker wel.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou goed, dan hoef ik weinig te veranderen.
1: Ja.
0: Alleen mezelf. Even kijken, ik ga vandaag voor... wat ga ik vandaag doen? Ik ga het toch weer proberen. Ik ga voor nummer 12.
1: 12!
0: Ik ga voor nummer 12. Onze Jurgen die gaat voor nummer 25.
1: 25!
0: En Rens die blijft voorlopig op 0 staan, als het goed is dan.
1: Ja, totdat ik win. Hè?
0: Oh, totdat jij wint. Oké. Okay. Ja. Nou goed. Goed, nou tot zover de inzet. Onze Rens die mag dan nog de magische woorden spreken.
1: Rien ne va plus, niet meer wijzigen vanaf nu.
0: Dat bedoel ik.
1: Kijk,
0: ja.
1: Dat doet hij gewoon.
0: Ja, dat doet hij gewoon. Dat doet hij heel goed. Dat betekent dat we niet meer mogen wijzigen. De inzetten zijn gemaakt. Even kijken, Jurgen voor 25, Rens voor 0 en ik ga voor nummer 12. Nou, we gaan over enkele ogenblikken zien op welk getalletje dat het balletje gaat vallen. Rens die komt eraan volgens mij.
1: Kom eraan!
0: Dat dacht ik al.
1: Hallo!
0: Hallo, goed. Nou, we gaan draaien aan het...
1: Draait er maar eens op 0, ja.
0: Nou, we gaan het doen. Op 0?
1: Ja.
0: Wilde jij 0? Dan krijg jij 0 vandaag. Huppatee. Daar gaat hij, dames en heren. Balletje erin. Hoi.
1: Oh,
0: hij is al klaar.
1: Oh. Nou, tot zover.
0: Een balletje draaide nog, maar het ding staat al stil. Hoe kan dat nou weer? Nou ja, goed. Nou, geen prijs, sorry. Geen 0.
1: Nee. Tegenovergestelde.
0: Ja, nee. Ja, ik kan er ook geen 0 van maken als ik er een rekensommetje van maak. Het wordt of 4 of 2. Of 3.
1: Nee.
0: Of, laat ook maar. Ik ga er verder niet over. Het is geboren nummer 31, dames en heren. Nummer 31. Dus dat betekent dat we ons mapje gaan openen. En dat we daar nummer 31 uit gaan halen. Deze is lekker.
1: Dat maakt het verlies toch een beetje goed.
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Het is een plaatje die wij, niet altijd draaien. Maar het is alweer even geleden dat we hem gedraaid hebben. Zal ik het zo zeggen. Ja. Het is wel een heerlijk plaatje, jongens.
1: Ja, echt wel.
0: Oh. Ja, ken jij hem?
1: Volgens mij wel.
0: Volgens jou wel. Zal wel weer niet dan.
1: Ja, maar dat is natuurlijk voor mijn tijd. Dus
0: het, dat snap ik.
1: Ja.
0: 1991.
1: Alleen de titel komt mij heel bekend voor.
0: Man, toen was je nog aan het zwemmen voor je leven, joh.
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, dat bedoel ik. Nou, ik ga hem gewoon instarten, want dit is die.
1: Ja.
0: Hij is lekker, jongens.
1: Heb ik een melodietje van gemaakt.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, oké. Moet binnenkort weer, denk ik, of niet?
1: Ja,

De winnaar van de weekendroulette, R.E.M. 1991 en Losing My Religion. 18 weken genoteerd in de hitlijsten met als hoogste positie nummer 1. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Oh, toch wel lekker om deze even te horen. Zometeen heb ik voor je klaarstaan George Ezra en Green Green Grass. Maar we gaan eerst even naar het plaatje van dit jaar, wat een enorme hit aan het worden is.

0: met jou.
1: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan
2: elke zaterdag.

allerbeste hits van toen en nu. Dit is de start van jouw weekend. Rechtstreeks vanuit Hulvarenbeek. Weekend Vibes. Het allerleukste programma van Flow Radio.

0: 28 weken genoteerd in dit lijstje destijds. En dan heb ik over het jaar 2022. George Ezra en Green Green Grass hier op Flow Radio.
1: De Weekendpool.
0: We gaan naar de Weekendpool. De uitslag, is er een winnaar? Jazeker, er is een winnaar. En onze Rens die had gestemd op Die Die, Shakira Burna Boy. Ja. Maar die heeft toch een klein beetje spijt volgens mij, of niet?
2: Ja, ik had toch liever wat andere plaatje gekozen.
0: Cat's Eye,
2: ja,
0: Animal.
2: Dat zit er niet in.
0: Oké. Okay. Nou, vanaf gisteravond 19:30 had je de keuze om tussen twee platen te stemmen. Plaatje 1 Animal, Cat's Eye. En op plaatje 2 Die Die, Shakira en Burna Boy. Nog steeds de nummer 1 in de top 40 van dit moment. Ja, twee top 40 platen die ik tegenover elkaar heb gezet was best.

0: de tijd van de, of de waarheid in ieder geval. Het is de hoogste tijd om bekend te maken dat er een winnaar is. Dan kan je zeggen, ja, er is een winnaar. Een duidelijke winnaar nog wel te verstaan. Het was gisteravond toch even spannend. Want gisteravond klom één plaat eigenlijk naar de top. Maar toen iedereen even goed ging kijken, toen hadden ze zoiets van... Ja, nee, die andere plaat is volgens mij toch net iets leuker. Peter die stuurde er straks een appje van... Nou, doe mij plaatje 2 maar, want die klinkt lekker zomers. Oh. En plaatje 2 is het ook geworden. 66% van de stemmen koos voor Die Die, Shakira en Burna Boy. Ja, sorry Rens.
1: Helaas.
0: Ja, je moet over 2 weken luisteren naar Door de Week.
1: Ja, zal ik doen.
0: Dan gaan ze 2 keer...
1: 2 weken?
0: Ja, dan gaan ze 2 keer de Radio Rebound starten. Want ik mag het gewoon zeggen. Onze Ingrid komt vanaf de harde schijf aanstaande woensdag. Het is opgenomen. Waarom weet ik niet. Maar goed, er is ook geen weerbericht. Dus je hoeft straks ook niet te zeggen dat Amy er zit. Ja, Amy zit er wel, maar die doet geen weerbericht. Goed, nou, tot zover. Oh, wat nep. Ja, sorry, we zijn net radio. Ik kan er ook niks aan doen. We gaan hem draaien. Simon Becker, dankjewel. Siem van Nesch, Matthijs Groenendijk, Jens van Heeswijk, Sam van Sandbeek, Willem van Gestel, Max Abrams, Fleur Walschots. Dit is de winnaar.

0: En zo zit de zomer er toch nog een heel klein beetje in. De winnaar van vandaag van de weekendpoll op deze 25 september. Shakira, Burna Boy en Die Die. Oh, lekker. Nieuwe muziek heb ik nog voor je klaarstaan. Vandaag in de tipperaad uitgekomen. Best wel veel lekkere muziek. Er is over het algemeen heel veel lekkere muziek uitgekomen. Marco van Hamel die zei vorige week in zijn uitzending van... nou, ik heb 100 platen doorgeluisterd, er was er geen één leuk. Ja, oh. Eentje. Nou, ik vond ze best leuk vorige week. Want ik heb er vorige week heel veel aangevuld in de database.
1: Oh, kijk.
0: Maar ja, dit is dan een beetje Flow Radio waardig.
1: Ja,
0: Marco draait ook altijd gekke, leuke, aparte plaatjes. Ja, kan hij ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Maar het klinkt altijd wel erg gezellig. Wij gaan naar nieuwe muziek van Jamie Miller. En dit is die vandaag uitgekomen in de tipperaden. Baby Doll op Flow Radio. En zo gaan we alweer richting het einde van uurtje 2.

0: Je gaat hem vaak horen, Jamie Miller en Baby Doll. Hier op Flow Radio, nieuwe muziek vandaag in de tipperaden binnengekomen, ja. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van uurtje 2 voor deze vrijdagavond 25 september. Voor Weekend Vibes, de beste start van je weekend. Straks in uurtje 3 hebben we natuurlijk nog de geschiedenisfeitjes. Ja. We hebben het uitgebreide weeroverzicht. Ja. Maar sterker nog, het is de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat DJ Bas zijn uiterste best weer heeft gedaan om een kakelverse nieuwe mixmarathon klaar te zetten. Voor ons nummer 75 alweer. Ja, het gaat hard, die gaat ook richting de 100. Ja, wij gaan richting 322 volgende week. Dus... binnenkort misschien wel weer een klein feestje als we de 350 aantikken. Je weet maar nooit.
1: Ja, natuurlijk. Je weet het nooit.
0: Nee, ja, je weet nooit wat de bestuurder allemaal van plan is. Nou ja, goed, zover is het nog lang niet. We gaan eerst nog tot 9 uur door met heel veel lekkere muziek. Straks een uurtje 3 nog Nick Schilder en Brian V, die vorige week is uitgekomen. Smile, die vind ik erg lekker, moet ik zeggen. Zometeen beginnen we met een plaat. Een soloplaatje van Joel Corry. Zou je niet verwachten. Doet altijd een samenwerking. Maar hij heeft een soloplaat gemaakt. Die heet Whisper. Daar beginnen we zometeen na het nieuws mee.
1: Ah,
0: ook wel een heerlijk plaatje, leuk, moet ik zeggen. Maar we gaan eerst afsluiten met een plaatje uit de jaren 80. En ja, die draai ik eigenlijk te weinig. Want dit is gewoon zo'n lekkere plaat. Die moet je gewoon af en toe eens een keertje draaien. En dan zet je hem gewoon goed hard. Dus Rens, schrik dadelijk niet. Als ik het volume een beetje harder zet richting het tijd zijn van 8 uur. Ja, dat ligt aan mij. Ik kan er ook niks doen. Weet je wel, ik ga hem gewoon instarten.
1: Ja, doe eens.
0: Hartstikke lekker is deze. Ik heb het over Berlin en Like Flames. Ja, ze hebben nog meer muziek gemaakt, maar dit is toch wel een hele toepasselijke, vind ik. Dit vind ik gewoon een lekkere knaller. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we terug. Blijf luisteren, blijf kijken. Tot zometeen.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: eerste solo single van Joel Curry en Whisper. Toch wel lekker om te draaien. Zo, vijf minuten over de acht. Ja, het laatste uurtje alweer van Weekend Vibes. De beste start van je weekend. We zijn er nog tot aan de klok van 9 uur sowieso. Dit uur nog de mix marathon nummer 75 van onze eigen huis DJ Bas Vrijsbergen. Ik heb hem zelf ook nog niet gehoord, dus ook voor mij is het een totale verrassing vandaag. Ik ga hem straks lekker hard zetten, maar ik heb de kleine, de eerste, nou was al zijn 15 seconden gehoord. Ja, dat paste alweer gelijk in mijn straatje. Toen had ik alweer zoiets van, ja, dat gaat wel goed komen, dat komt helemaal goed. Dat allemaal later in de show. Natuurlijk ook nog wat geschiedenisfeitjes die we gaan behandelen. Straks nog het uitgebreide weeroverzicht van Mr. Rens Pelleboer. En ja, moet er iets van maken, ja. Trouwens, even iets anders, hè?
1: Ja.
0: Ik zat net te denken, afgelopen week kwam ik... Het gebeurde gewoon weer. Ik heb sowieso twee auto's gezien. Ik weet niet of jij dat wel eventjes rijdt tegenwoordig. Ook auto, je vroegt ook overal naartoe. Heb je wel eens dat mensen hun lichten niet aanzetten in het donker?
1: Ja.
0: Gebeurt steeds vaker, heb ik het idee. Mensen die stappen inzetten, het licht niet aan. Dat is levensgevaarlijk.
1: Nou, ik heb dat zelf dus ook wel eens gehad. Alleen dat is gewoon puur omdat ik dat gewoon vergeet om te doen. Het zit niet in mijn systeem. En ik heb nou een auto waarin dat automatisch gebeurt.
0: Ja, ik ook.
1: Alleen als ik in een auto zit waar dat niet automatisch gebeurt... Dat is een probleem.
0: Nou, het is helemaal een probleem. Ik rij altijd 's morgens over de Turnhoutse baan. Daar staat geen één lamp.
1: Nee.
0: Als je dan in één keer twee koplampjes zo op je af ziet komen... die niet aanstaan, dan schrik je eigen wezenloos. Dan denk je van, man... En dan geef je groot licht en dan geef je groot licht terug... maar dan blijft het licht verder uitstaan. Ja. Heb je ook weinig aan. Ja, ik zie het inderdaad steeds vaker. Ik heb zoiets van, volgens mij moeten we dat gewoon automatiseren. Gewoon standaard.
1: Ja.
0: In alle oude auto's terugroepen en gewoon standaard automatiseren. Ja. Vroeger had je zo'n verklikker. Als je dan je licht aan laat staan of weet ik wel... Dan moet je eigenlijk ook doen als je donker gaat rijden. Dat je...
1: Dat is op zich niet eens zo'n gek idee.
0: Nee, dat dan weer werkt op het lichtsensor van... het is donker, je moet je licht aanzetten. Op het moment dat je hem dan aanzet, dat het ophoudt.
1: Ja,
0: ik weet ook niet hoe ik het anders na moet doen. Sorry, vergeef je mij. Goed, nou, we hebben er in ieder geval nog heel veel zin in. De beste start van je weekend hier op Flow Radio. We gaan er nog lekker tegenaan. 7:07 is het geworden. We gaan gewoon lekkere muziek draaien. En zometeen nog een nieuwe plaats van Nickelback die is uitgekomen. En die moet je luisteren. Die is echt zo ontzettend gaaf. Ga ik zometeen voor je draaien. Eerst Peggy Goo en Ira Star, Woman.

0: Inside My Head, Cool Timono hier op Flow Radio. Bij Weekend Vibes, ja. En we gaan naar nieuwe muziekrens. Want er is vandaag heel veel leuke nieuwe muziek uitgekomen. En dit is een plaatje die niet in de hitlijsten staat. Tenminste, nog niet. Zou die daarin komen? Ja of nee? Ik roep wel vaker dat ik een plaat heel erg leuk vind. Dat ik zoiets heb van, ja, die moet gewoon in de lijst komen. Net als laatst Take That, You're a Superstar. Maar ook die staat er nog niet in.
1: Nee.
0: Maar ik las je straks wel voor van een plaat die wij 12 weken al draaien. Bij ons in een non-stop systeem. Die komt vandaag pas de tipperaar in. Dus je weet nooit natuurlijk of dat er nog iets kan gebeuren.
1: Nee.
0: En ja, het is afhankelijk van streaming, TikTok, weet ik het allemaal. Dus, ja,
1: echt veel hoor, de laatste tijd. Sinds dat systeem helemaal om hebben gegooid.
0: Ja, ik weet het. Maar ja, goed, het maakt verder niet uit. We gaan naar nieuwe muziek vandaag uitkomen. De nieuwe single van Nickelback. En oh jongens, die is mijn partij lekker. En ik ga hem aan je laten horen. Maak kennis met de nieuwe plaat. Nee.

Origineel en uniek. Origineel en uniek. Afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Plaatje al 4 jaar geleden alweer. Galantis, David Guetta en Mnek. En Damn. Inderdaad, dat was de titel van
1: de geschiedenisfeitjes.
0: Deze platen. 25 september, dat is het vandaag, de vrijdag. En er is natuurlijk in al die jaren voor 2026 nog een hoop andere dingen gebeurd. 97 dagen nog tot het einde van het jaar 2026. En dat betekent dat we nog 92 dagen hebben tot onze 1000ste uur van Weekend Vibes. Oftewel, op eerste kerstdag zitten we hier waarschijnlijk live. Ja, als Rens toestemming krijgt van zijn vriendin Ilse. Tori, zit ze te luisteren of niet?
2: Nee.
0: Oh, niet?
2: Nee.
0: Slecht. Je luistert toch naar je eigen vriendje, hè?
2: Het is aan het werk.
0: Nou, kan ze toch oordopjes in doen?
2: Ja, maar zo werkt dat niet.
0: Oh. Oké. Okay. Goed, nou, daar gaat hij. We gaan naar 1956. Op de dag van vandaag wordt de eerste transatlantische telefoonkabel in gebruik genomen.
2: Wat is dat dan?
0: Nou, dat is waarschijnlijk volgens mij een telefoonkabel die over de Atlantische Oceaan wordt gelegd.
2: Ja.
0: Dus het land verbindt met een ander land, zeg maar. Hè? Dus,
2: het verbond het eiland Kerrera bij de Schotse plaats Oban met de gemeente Clarenville op het Canadese eiland Newfoundland.
0: Newfoundland?
2: Ja.
0: Komen daar Newfoundlanders dan vandaan? Dat zijn toch honden?
2: Het zou zomaar kunnen.
0: Ja, onze buurvrouw die had, bij onze buurman en buurvrouw, die hadden Newfoundlanders. Die komen daar dan vandaan.
2: Zou zomaar kunnen.
0: Oké. Okay. Weet hoe lang dat traject is of staat er dat niet bij? Volgens mij ligt dat toch redelijk dicht bij elkaar, toch? Canada en Groenland daarboven, daar die zooi.
2: Even kijken, hoor.
0: Nou jee, de duur weer te lang, Rens.
2: 69 kilometer.
0: Nou, dat valt op zich toch wel mee.
2: Ja.
0: 69 kilometer kabel. We gaan naar 1974. Op 25 september wordt voor het eerst bekend dat Freon, het voornaamste drijfgas in spuibussen, de ozonlaag aantast. Het zat vroeger ook in koelkasten. Ik heb ooit een... Ja, ik weet niet hoe ik dit moet vertellen. Ik heb ooit een koelkast gesloopt voor iemand.
2: Ja.
0: Die moest weg. En die zei, haal hem even uit elkaar, want dan past hij in de auto. Ja, dat is prima. Doe ik. Nou, op een gegeven moment begint iets te sissen.

0: Ja, ja, ja.
1: Dat deed je niet zomaar even.
0: Nee, dat deed je niet zomaar even, nee.
1: Nee, tegenwoordig.
0: Nu nog niet, hoor.
1: Ja, nee, oké. Okay. Ja, nou ja, tegenwoordig die huurmoordenaars, die lopen langs knal. Ja, je ziet het wel weer net in het nieuws, toch?
0: Ja, met
1: die
0: ruzie. Amsterdam weer.
1: Ja. Ja, Amsterdam. Ruzie met de hond uitlaten. Bam, ja, bam, klaar. Ja. Hallo, waar gaan we toch naartoe, joh?
0: Nou, waar zijn we nu?
1: Nou ja, weet je, ik ga dadelijk te voet naar huis. God weet, mensen die ik tegenkom, wat die allemaal op zak hebben, hè?
0: Ja, maar we zitten hier wel in heel Varenbeek. Ja, het is niet Amsterdam, hè?
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar je weet nooit welke gek wat bij heeft, natuurlijk.
0: Nee, dat klopt.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat klopt.
1: We gaan in 1983 op 25 september ontsnappen uit de meest gevangenis in Belfast. 38 veroordeelde leden van de IRA. Daarbij wordt één bewaker gedood. Nou, daar heb je het weer. Huppatee.
0: Zo.
1: Dat hebben ze niet met een wapen gedaan. Ja. Dat hebben ze met de blote hand gedaan.
0: De IRA was een Iers-Republikeins leger.
1: Mm-hmm.
0: En het was een paramilitaire terroristische organisatie.
1: Ja.
0: En die wilde gewoon onafhankelijkheid eigenlijk van
1: de IRA. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Zouden die nog bestaan trouwens?
0: Nou, als ze in de gevangenis zitten, denk ik.
1: Nee, maar dat was echt een hele grote groep, hè, vroeger, in Ierland.
0: Ja?
1: Ja, dat was echt een hele grote groep. Iedereen die ergens op tegen was, die sloot zich daarbij aan, volgens mij. Wat? Volgens mij, het is niet meer dat je zegt van heel actief, nee. Maar volgens mij, onder de grond bestaan ze nog wel.
0: 28 juli 2005 heeft het hoogste bestuur van de IRA zijn leden opgedragen de strijd definitief te staken.
1: Ja, oké. Okay. Maar ik geloof daar helemaal niks van.
0: Nee, ja, maar ja, dat kun je niet weten.
1: Je ziet wat er in Duitsland allemaal gebeurt met die extreemrechtse mensen allemaal. Dat groeit ook steeds, hè?
0: Ja.
1: Nederland is nu ook echt waakzaam, heb ik gelezen vanmiddag, hè?
0: Ja,
1: onze Jet, zeg maar zeggen.
0: Jet,
1: die neemt het wel heel erg serieus, schijnbaar, lees ik vanmiddag in één keer. We gaan naar 2004, dan zendt RTL 4 de eerste aflevering van de talentjacht Popstars The Rivals uit. In het programma wordt een boyband, Meant to Be, en een girlband, Roughish, gevormd. En de groep die een nummer 1 hit met kerst scoort, die wint. Meant to Be stond met kerst op 1 met hun single Bigger Than That. Maar de single van Roughish, Plaything, werd uiteindelijk een groot hit. Ik heb even geluisterd, ik kon er niet veel aan.
0: Nee,
1: ik kan me niet voorstellen dat ik dat vroeger gedraaid heb. En we gaan even naar 2016. De laatste van vandaag maakt de Mat 64. Oftewel het treinstel dat ook bekend staat als de Apenkop. Zijn laatste rit van Maastricht naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.
0: Ja, ja, de hele NS is heel de trein aan het vernieuwen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ze gaan nou ook aan de dubbeldekkers een nieuwe doen.
1: Oh, is dat zo, ja?
0: Ja, het wordt mooi, hoor.
1: Ja?
0: Oh, het wordt echt een luxe om daarmee...
1: Nou, volgens mij duurt het niet lang meer. En de NS heeft ook van die zweeftreinen. Dat ze gaan zweven, zeg maar, over de rails. Ja.
0: Ja, denk je dat?
1: Nou, ik heb van, wanneer was het? 2 of 3 weken geleden lees ik dat de eerste vliegende auto is geproduceerd.
0: Ja, oké, maar dat is een helikopter.
1: Ja, een soort van.
0: Ja.
1: Ziet er ook niet uit, inderdaad.
0: Nee.
1: Maar wat je daar allemaal voor moet halen aan brevetten, weet ik ook niet. Maar een digitale snelweg hierboven, joh. Dat je in één keer allemaal auto's over je heen ziet vliegen.
0: Ja.
1: Vroeger keek ik altijd naar, hoe heette dat programma ook alweer? Niet de Flintstones, wat ervoor zat altijd. Ja, dat zegt niemand iets natuurlijk. Maar
0: is ook voor mijn tijd.
1: Dat ging ook van in de lucht ging dat van hot naar her. En naar zijn werk in de lucht en weet ik het allemaal. En dan zo zag je ze naar beneden komen. Ja, laat maar. Ik weet dat niet meer dat het is. Het is vandaag ook de dag van. Het is Vitaliteitsdag. Ben jij nog vitaal?
0: Ja.
1: Vitaliteit?
0: Zeker vitaal. Ja? Okay.
1: Ja. Ja. De dag van de jeugdprofessional is het.
0: Ja.
1: Het is dochterdag. Ik heb geen dochter.
0: Ik ook niet.
1: Nou, degene die een dochter heeft gefeliciteerd. Onze Jurgen heeft wel een dochter. En het is vandaag Werelddroomdag.
0: Oh.
1: Ze mogen nog even wegdromen daar.
0: Heerlijk.
1: Ja, lekker hè. Oh, het is 3:30, jongens.
0: Ja, moet opschieten.
1: Ja, inderdaad zeg. Goed, ben jij er klaar voor? Want ik heb er wel zin in eigenlijk.
0: Ja, ik ben er klaar
1: voor. Nou, daar gaat-ie, dames en heren. De Mix Marathon nummer 75 van DJ Bas. Veel plezier ermee.
2: Ben jij er klaar voor? Wij wel. Dit is weer een nieuwe Weekend Vibes Mix Marathon van DJ Bas.

erg lekker weer, deze Mix Marathon nummer 75 van onze eigen huis DJ Bas Vrijsbergen. Dankjewel Bas. Over 4 of 5 weken dan is het weer zover. Dan hebben we

0: Pardon, ben jij er klaar voor?
1: Zeker.
0: Ja, oké, goed. Gaan we naar het weerbericht, dames en heren.
2: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Oh, verkeersupdate. Ja. Nee, dat moet ik helemaal niet aanwachten.
2: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ja, ik weet nou, wel wat het is.
1: Die had het niet klaarstaan.
0: Nee, nee, maar die is er ook niet, verkeersupdate. Nee, het rechtse schuifje, dat is altijd, dat klinkt wat harder. Dat ja, vind ik ja, altijd ja, lekker. Ja. Ik dacht dat ik hem gewisseld had. Nee, sorry. Ja, komt u maar. Ja, wat hoop je dat het gaat worden? Nee, ja, dat dacht ik al dat die vraag zou gaan komen. Ja. Nou, het mag voor mij nog wel even doorgaan. Zo rond deze temperatuur als vandaag vind ik wel lekker.
1: Ja?
0: Ja. Maar volgens mij heb jij slecht
1: Dan nieuws. Heb ik heel slecht nieuws.
0: Dat dacht ik al. Oh mijn god.
1: Echt, hou je vast allemaal. Beste luisteraars, hou je vast. Ik weet niet of je je zomercollectie al naar zolder hebt gebracht.
0: Nee,
1: haal die
0: niet.
1: Weer van zolder af.
0: De korte broek, die kan wel aan.
1: Precies. Vanavond en vannacht blijft het in ieder geval droog en op veel plaatsen onbewolkt. Het koelt wel snel af. Het wordt vannacht 7 graden met hier en daar wat regen. Morgenochtend is het in het noorden en het westen geheel bewolkt. Om 9 uur 's ochtends is het 10 tot 15 graden. In de middag morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Daarbij is het wisselend bewolkt. Het wordt 21 of 22 graden in Brabant en Limburg. Nou, morgenavond is het ook droog en neemt het aandeel bewolking in het weersbeeld verder af. Met op steeds meer plaatsen brede opklaringen zakt het kwik naar waarde tussen 10 en 15 graden. Morgennacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 8 en 11 graden met hier en daar wat mist. De zondag lost de eventuele mist in de ochtend op en is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 24 graden. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Dan maandag, nieuwe start van de week, is het wisselend bewolkt met enkele buien met later kans op zon. Het wordt 20 tot 24 graden met de hoogste maxima in het zuiden. De dinsdag wordt het droog en zomers warm met 25 tot 28 graden. In Limburg en het oosten van Brabant is zelfs 29 graden mogelijk.
0: Jezus.
1: De dagen daarna blijft het nog even uitzonderlijk warm. Woensdag kan het opnieuw op grote schaal 25 tot 29 graden worden. En het weer na woensdag, dat hoor je niet bij Door de Week. Dat moet je zelf opzoeken.
0: Ja, inderdaad. Hey, maar jij hebt het er net over, hè? De nieuwe start van de week, maandag. Ja. Begint jouw week altijd op maandag of op in het weekend?
1: Ik heb geen start, het loopt door.
0: Oh, sorry. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik ken ook veel mensen waarbij de zaterdag de nieuwe start is van de nieuwe week.
1: Nee, het is bij mij wel echt maandag. Als ik weer ga werken en naar school ga, en dan dat is echt wel de start.
0: Ja, oké. Okay, dus, nou goed. Oké, okay, tot zover. Dankjewel. Wij gaan lekker door met muziek, ja.
2: Gezelliger kan het echt niet worden.
0: Oh, jawel hoor.
2: Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Ik zou zeggen, Rens, hou je koptelefoon nog even op, want dit is de nieuwe single van Nick.

0: Brian V. En samen met Dorea en Where Have You Been. En Nick Schilder heeft hem ook gevonden. Onze zuiderbuurman Brian V. Dus Nick Schilder en Smaal. Wat vind jij van deze plaat? Is toch lekker?
1: Ja, lekker.
0: Ik vind hem heerlijk. Nou ja, goed. Je hoort hem vaker voorbij komen. In ieder geval hier in de non-stop. En sowieso bij Weekend Vibes. We gaan op richting het einde alweer van de beste start van je weekend. Dan gaat het pas echt beginnen.

0: Nou, ik beloof je bij deze dat we nog een keertje draaien tijdens de show. You Make Me Wanna Blue hier op Flow Radio. Maar er moet toch echt een eind komen aan de beste start van je weekend. Het weekend gaat starten, dames en heren. Ja. Over exact 5 minuten is het 9 uur. En dan zijn wij afgewerkt, Rens. En dan gaan wij lekker weekend vieren. Ja. Morgenmiddag om 5 uur zit Marco hier weer met tot 7 uur. Marco's Choice. Leuke, soms ook aparte en vergeten plaatjes. Volgende week dan zijn we er weer met Weekend Vibes om 6 uur sharp. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren naar het leukste programma van Flow Radio. En dan komen Lefty en Patrick ons vertellen over het tot stand komen van de debuutsingle van Lefty, die we vandaag ook weer gedraaid hebben en die je vandaag of die je vaker gaat horen deze week op Flow Radio. Zometeen het nieuws, daarna de non-stop en dan starten we met Patient Zero en dat is de nieuwe single van Taylor Swift.
1: Leuk.
0: Ja, die klinkt erg lekker. Dus als jij je afwas gaat doen, dan zetten we hem even iets harder. Dan komt dat helemaal
1: zeker.
0: Show 321 was dit. Rens, dankjewel. Over 2 weken heel veel plezier met de Nederlandstalige producten. En de Nederlandse producties in ieder geval.
1: Dat komt wel goed, denk ik.
0: Ja, houd hem een beetje in de gaten.
1: Ja, dat moet wel, hè.
0: Oké, nou, dat is goed. Ja, nou, dat moet zeker. Ja. Ja, want anders dan houd je het niet vol, denk ik. Nee, dat gaat hem wel lukken. Goed, wij gaan weekend vieren. We gaan er tussenuit. Ik ben er volgende week dus weer om 6 uur sharp met onze Jurgen. Een heel fijn weekend. Doe het rustig aan. Het wordt 29 graden. Korte broek uit de kast. Dankjewel voor het luisteren en het kijken. Graag tot volgende week. Doei!

0: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezin.

Namelijke passie voor muziek die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Vlo Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.